0: van president Trump. De verdachten zouden onder meer vuurwapens, explosieven en drones hebben aangeschaft. Daarmee wilden ze volgens justitie onder andere Trump, vicepresident Vance en Elon Musk doden. Als de 8 verdachten worden veroordeeld, kunnen ze levenslang krijgen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Frankrijk heeft in de kwartfinales van het WK voetbal met 2-0 gewonnen van Marokko. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de 6e etappe op grote afstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Uiterlijke opzegdatum... Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis, ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Ze stonden bij het gemeentehuis, waar het nieuwe, overwegend christelijke college werd geïnstalleerd. Dat wil bijvoorbeeld geen regenboogvlag meer hijsen. Wethouder Tom de Nooier, ook bekend als presentator van Ongehoord Nieuws, noemt de vlag een polariserend symbool. Het vorige college had juist beleid ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn gisternacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, bij het door Rusland bezette schiereiland de Krim. Daarmee komt het totaal van deze week op 36. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. Er zijn mensen aangehouden, maar onduidelijk is hoeveel. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder van cultuur en mobiliteit wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Het plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: for just a chance to win your heart.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Het gebeurde bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in een auto. De bosbrand ontstond toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden en krijgen inmiddels hulp van het Spaanse leger. Na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk op het WK zijn veel fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten. Hulporganisatie Save the Children spreekt van een tikkende tijdbom van gezondheidsrisico's. Het dodental in Venezuela staat op ruim 3800. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In Rotterdam is gisteravond een D66-raadslid onverwacht tot wethouder gekozen. Raadslid Joan Nunnally had kort daarvoor gezegd dat ze het nieuwe stadsbestuur te wit vond. Bij de stemming kreeg ze tot haar eigen verrassing meer stemmen dan de voorgedragen partijgenoot. Het weer. In het noorden eerst nog kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel van hen zaten in een auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. De doden vielen allemaal bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Dat werd een paar jaar geleden ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Maar het nieuwe, overwegend christelijke college stopt ermee en ziet bijvoorbeeld de regenboogvlag als een polariserend symbool. Frankrijk heeft op het WK de kwartfinale tegen Marokko met 2-0 gewonnen. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. Na de nederlaag van Marokko zijn veel fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel slachtoffers zaten in een auto. De brand woedt bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. In Rotterdam is gisteravond D66-raadslid Joan Nunnally onverwacht tot wethouder gekozen. Ze had kort daarvoor gezegd dat ze het nieuwe stadsbestuur te wit vond. Bij de stemming kreeg Nunnally meer stemmen dan de voorgedragen partijgenoot. Na de 2-0-nederlaag van Marokko tegen Frankrijk op het WK zijn veel fans de straat opgegaan. Hier en daar werd de sfeer gespannen en werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking, vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merweRTV.nl.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Dat was bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. De Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%, blijkt uit cijfers van de branchevereniging. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
2: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden. Dan valt dus een heel groot deel van onze programmering en van onze missie en van ons bestaan ook weg.
1: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Het nieuwe overwegend christelijke college stopt ermee en vindt bijvoorbeeld de regenboogvlag polariserend. Deze mensen zijn het daar niet mee eens.
3: Er staan vanavond hier 2 dominees uit Wezep. Die mensen die staan met hun haarvaten in de samenleving en die voelen wat het betekent hier om christen te zijn. En om tegelijkertijd te worstelen met dat, dat je valt op hetzelfde geslacht bijvoorbeeld. Dat voelen zij enorm. En daarom staan ze hier, omdat ze voelen hoe belangrijk het is.
1: Oldebroek is de eerste gemeente die bestaand LHBTI-beleid terugdraait. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking, vanmiddag in het hele land zon. En het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat opgegaan. Op de meeste plekken bleef het rustig. In Amsterdam zijn 8 mensen opgepakt voor brandstichting en het gooien van vuurwerk. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel slachtoffers zaten in hun auto. De brand woedt bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. De Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%. Dat blijkt uit cijfers van de branchevereniging. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
2: Mensen wachten echt langer af om een kaartje te kopen voor evenementen. Ja, en de zaal staat minder vol. Ja, dat is toch wel heel zonde, omdat we een hele leuke nachtprogrammering hebben. Eigenlijk voor ieder wat wils, denk ik.
1: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. In Syrië zijn meerdere verdachten opgepakt voor de explosies in de hoofdstad Damascus afgelopen dinsdag. In de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verbleef voor zijn bezoek aan president Shara gingen bommen af. Daarbij viel volgens het Syrische ministerie van Volksgezondheid 1 dode, 36 mensen raakten gewond. Persbureau AP meldt dat terreurbeweging Islamitische Staat achter de aanslag zit. IS zelf heeft de explosies niet opgeëist. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. Dat zorgde voor teleurgestelde reacties bij Marokko-supporters.
3: Ja, veel verdriet. Verdriet, ja. Ik had gehoopt dat we zouden winnen, maar helaas. Frankrijk was sterk, maar Marokko was helaas niet sterker.
4: Echt jammer, man.
5: En nu?
6: Nu gaan we rellen.
5: Nee, joh. Echt?
6: We zijn hier gewoon voor de gezelligheid.
1: Na de uitschakeling van Marokko zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. Het beroemde middeleeuwse tapijt van Bayeux is aangekomen in Londen. Afgelopen nacht is het bijna 70 meter lange wandtapijt in alle geheim vervoerd van Normandië naar het British Museum. Daar wordt het van september tot juli volgend jaar tentoongesteld. Voor de reis naar Londen is het opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel van hen zaten in hun auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. In Syrië zijn meerdere verdachten opgepakt voor explosies in Damascus dinsdag. Persbureau AP meldt dat terreurbeweging Islamitische Staat achter de aanslag zit. IS heeft de explosies niet opgeëist. Het middeleeuwse tapijt van Bayeux is aangekomen in Londen. Afgelopen nacht is het bijna 70 meter lange wandtapijt in alle geheim vervoerd van Normandië naar het British Museum. Daar wordt het van september tot juli volgend jaar tentoongesteld. Het weer vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn minstens 11 doden gevallen door een grote natuurbrand. Alle dodelijke slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië, vertelt correspondent Miral de Bruyne.
2: Sommige van hen zaten in hun auto's. Waarschijnlijk probeerden zij dus nog te vluchten voor de brand. Er zijn ook nog meerdere gewonden. En er wordt dus niet uitgesloten dat er misschien zelfs meer doden zijn gevallen of zullen vallen.
1: De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatten. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. Er werd onder meer vuurwerk afgestoken. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam en Den Haag werden enkele mensen opgepakt. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. Na 6 weken is vandaag het voorlopig laatste coronaverhoor van de parlementaire enquêtecommissie. Oud-zorgminister Hugo de Jonge is aan de beurt. Het gaat onder meer over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Het middeleeuwse tapijt van Bayeux is vannacht in het geheim naar het British Museum in Londen getransporteerd. Het tapijt vertelt het verhaal van de Normandische verovering van Engeland in de 11e eeuw. De directeur van het British Museum is verheugd met de komst.
3: It's the first time in 1000 years that such an important piece of British, French too, history is going to be on these shores. So that feels it's unparalleled in a way. It's incredibly exciting.
1: Voor de reis naar Londen werd het tapijt van Bayeux opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking, vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan is het maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
4: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. DeBruinCompany.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 19 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n €125 voor een jaar kost en ongeveer €10 voor een dag. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Vanuit de Nederlandse politiek is geprotesteerd tegen het vignet, maar dat heeft weinig uitgehaald. Na 6 weken is vandaag voorlopig de laatste dag van de coronaverhoren. Oud-zorgminister Hugo de Jonge moet vanmiddag verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het zal onder meer gaan over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Na het zomerreces in Den Haag gaan de verhoren verder. In België heeft een oma gisteren per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang. Het incident gebeurde bij een crèche ten noorden van Brussel. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. Het weer, in het noordoosten nog grijs, maar later lost de bewolking op en is het in het hele land zonnig. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Valdorpelshop.nl. Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met Valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulieren.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de drie zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. 75-plussers lopen het grootste risico, omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een dorstgevoel hebben. Het Hitteplan gaat morgen in. Het is onbekend tot wanneer het geldt. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 23 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n 125 euro voor een jaar en ongeveer 10 euro voor een dag kost. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Bij ongeregeldheden na de uitschakeling van Marokko op het WK zijn meerdere mensen aangehouden. In Amsterdam gooiden relschoppers vuurwerk naar de politie en werd er brand gesticht. En in Den Haag gooiden een paar mensen glas naar de politie. In totaal zijn 12 mensen opgepakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur die loopt vanmiddag op tot zo'n 25 graden. Lokaal kan het oplopen tot maximaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Een aantal relschoppers die maandag protesteerden tegen de vluchtelingenopvang in IJsselstein mogen voorlopig niet meer in de buurt van de opvang komen. Burgemeester Weststein heeft ze een gebiedsverbod van 14 dagen opgelegd. Sinds vorige week donderdag worden op een veld van een voetbalclub asielzoekers opgevangen. Daar is veel verzet tegen, onder meer van de voetbalclub zelf. Bij een protest maandag werden bewoners van de opvang, omwonenden en hulpdiensten geïntimideerd. Ook werden spullen vernield en brand gesticht. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 12 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren de slachtoffers waarschijnlijk Britten die een andere route dan de geplande evacuatieroute namen en werden overvallen door het vuur. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de 3 zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. Tot zeker volgende week vrijdag worden temperaturen rond de 30 graden verwacht. Het wegenvignet in België gaat vanaf mei in. Dat melden Belgische kranten op basis van een ingezien voorstel. Zowel Belgen als buitenlanders moeten een vignet aanschaffen voor de snelwegen en N-wegen. België wilde in 2007 al een vignet invoeren, maar dat ging na een Nederlands protest niet door. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 25 graden. Lokaal maximaal 30. Morgen opnieuw veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
4: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een aantal relschoppers die maandag protesteerden tegen de vluchtelingenopvang in IJsselstein mogen voorlopig niet meer in de buurt van die opvang komen. De burgemeester heeft ze een gebiedsverbod opgelegd. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 12 doden en 8 gewonden gemeld. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de 3 zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. De temperatuur loopt op tot een graad of 26 vandaag.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. Als de Europese Commissie gelijk krijgt, kan Meta een boete opgelegd krijgen. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 11 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren het waarschijnlijk Britten. Hulpdiensten zijn in Keulen bezig met de evacuatie van een kinderziekenhuis. In een park in de buurt werd vanochtend tijdens werkzaamheden een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het ziekenhuis, maar ook een hotel en een botanische tuin liggen in de gevarenzone. De 43 patiënten van het Duitse ziekenhuis zijn naar een ander ziekenhuis in Keulen gebracht. De bom wordt op een later moment onschadelijk gemaakt. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft ingegrepen bij een konijnenfokker in Zuid-Holland. De dieren zaten met te veel in te kleine hokken op een zolder boven een koeienstal. De ruimtes hadden ook scherpe delen waaraan de konijnen zich konden verwonden. De NVWA heeft de dieren weggehaald. Het gaat om 1800 konijnen. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden wordt het 25 tot 30 graden. Op de Wadden is het met 23 graden wat koeler. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Er komt een landelijk afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. Het kabinet komt met de maatregel vanwege de volksgezondheid. Onderzoek wijst uit dat mensen die dicht bij geitenhouderijen wonen grote risico lopen op longontsteking. De maatregel gaat in als het wetgevingstraject is afgerond. Dat duurt waarschijnlijk 2,5 tot 3 jaar. Bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden. Dan wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. De ingebouwde tijdslimiet stelt volgens de EU niet veel voor. Het oordeel van de Europese Commissie wordt nu voorgelegd aan een onafhankelijk adviesorgaan. De NVWA heeft 1800 konijnen weggehaald bij een fokker in Zuid-Holland. Hij hield veel te veel konijnen op een veel te warme zolder. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. BMX'er Nick Kimman doet voor het eerst in 15 jaar niet mee aan het WK. Hij viel 2 weken geleden bij een uitstapje naar het baanwielrennen en liep toen een gebroken sleutelbeen op. De wereldkampioenschappen volgende week zijn die in de Australische stad Brisbane. Kimman won het WK 2 keer, in 2015 en 2021. In dat laatste jaar werd hij ook Olympisch kampioen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden 25 tot 23 graden. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken dan ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het kabinet heeft 3 oud-politici benoemd tot minister van Staat. Het zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf. Alle 3 waren ze jarenlang actief in het openbaar bestuur, onder meer als minister. De titel minister van Staat is een eretitel, maar ze kunnen wel door de regering om advies worden gevraagd. En na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcentrum in Borger. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer, vanmiddag droog en zonnig, van het noorden naar het zuiden, een graad of 25 tot 30. Vanavond blijft het lang warm en ook zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Start de motor! De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de Sovjetbegraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky en Poetin geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie, vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend. De politie in Leusden onderzoekt de bekladdingen. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden van het land. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het weer, zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky en Poetin geschreven. Een passagier is tijdens een vlucht van Ryanair bijna uit het vliegtuig gezogen toen zijn raampje kapot ging. Dat gebeurde op een vlucht van Thessaloniki naar Duitsland. Andere passagiers trokken hem terug naar binnen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. Het weer zonnig en droog. Het is 25 tot 30 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de Sovjetbegraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky, Poetin en de Koran geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie. Vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet-Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend en de politie in Leusden onderzoekt de bekladding. Hugo de Jonge staat nog steeds achter de maatregelen die hij als minister van Volksgezondheid in de coronatijd nam. Al was het volgens hem wel een balanceeract. Er was geen maatregel zonder prijs, zei de Jonge tegen de enquêtecommissie Corona. De Jonge noemde het verbieden van bezoek in verpleeghuizen heel ingrijpend, maar hij is er nog steeds van overtuigd dat het noodzakelijk was. Hij wilde voorkomen dat er overbelaste ziekenhuizen kwamen, zoals in sommige andere landen wel het geval was. Nieuwe geitenbedrijven mogen niet meer gebouwd worden binnen 500 meter van huizen of scholen. Het kabinet komt met deze afstandsnorm vanwege de gezondheidsrisico's. Uit onderzoek blijkt dat mensen in de buurt van een geitenhouderij een groter risico lopen op een longontsteking. De maatregel gaat waarschijnlijk over een paar jaar in. Na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcenter in Borger. Nu het Natuurmuseum niet meer bestaat, gaat de diamant naar het Universiteitsmuseum in Groningen, waar een groot deel van de collectie terecht is gekomen. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer zonnig en droog. Het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm. En vannacht is het zo'n 14 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
0: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu het Hitmuseum.

Het Hit Museum, geopend op zaterdag en zondag van 4 tot 6. Yes, sir, boy.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rusland hersenspoelt zo'n 1,6 miljoen Oekraïnse kinderen in bezette gebieden. Dat concluderen deskundigen die onderzoek deden in opdracht voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Rusland heeft volgens de onderzoekers een beleid opgezet om de identiteit van Oekraïnse kinderen uit te wissen. Al vanaf de basisschool krijgen ze lessen om uiteindelijk als vrijwilliger of beroepsmilitair in het Russische leger te kunnen vechten. De onderzoekers baseren hun conclusies op ervaringen van jongvolwassenen. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich lieten vaccineren. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt, blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met de zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. In de 7e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tim Merlier. In de straten van Bordeaux was de Belg de snelste in de massasprint. Olaf Kooi, die woensdag nog een sprintetappe won, kwam niet verder dan de 23e plek. Hij raakte ingesloten in de slotkilometer. In het algemeen klassement zijn er geen grote wijzigingen. De gele trui blijft om de schouders van de Sloveen Tadej Pogacar. Het weer blijft nog lang warm en droog vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen begint in het noorden bewolkt. In de rest van het land schijnt al vroeg de zon. De temperaturen liggen tussen de 25 en 32 graden. Zondag nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland. Of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt. Dat blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen werden gevaccineerd. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Kledingbedrijf Shein gaat naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking en nu geeft China dus wel groen licht voor de beursgang in Hongkong. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

hele goede avond bij een nieuw uurtje DR Alternatief op de Middagradio. En het zit een beetje boordevol. Ik heb allemaal cd'tjes bij me hier. Het is weer eens wat anders dan Spotify, maar er zit een verbod op. Dus we kunnen geen Spotify meer gebruiken. Jammer, want dan moet ik op een andere manier mijn jongen een nieuwe band zien te vinden. Maar het gaat goed komen, denk ik. Ik ben overigens begonnen met een jongen. Steve Quirald. Was bassist van Ride, de shoegaze band uit Engeland. Furore gemaakt in de jaren 90. Soloplaat gemaakt. Swallow, die heb ik hier voor me, cd'tje. En het nummer was Lonely Town featuring Emma Anderson. En Emma Anderson is weer onderdeel van shoegaze band uit de jaren 90. Lush. Bijzonder plaatje vind ik zelf. Ik heb hem dus inderdaad als cd, maar ook als vinyl. Een beetje stom van mij, maar goed. Het is niet anders. Hij komt nu wel van pas, laat ik het zo maar zeggen. Dan gaan we natuurlijk naar het item iedere week, de Gotische Kathedraal. En deze week ga ik naar een jongen uit Amerika. Cd'tje is al een jaartje oud, maar de band, of de persoon heet Mary. Een beetje donkere, cold wave-achtig. Er staat weinig informatie op de cd. Maar ik denk dat het een beetje uit 2014, 2012 stamt. En de cd heet overigens Die Before Death. En dat hoort helemaal thuis in de Gotische Kathedraal. Dus dan komt die Mary, band of persoon, Die Before Death.

Ja. Het gaat een beetje lastig met cd'tjes. Ik ben zo verwend natuurlijk met de SP Spotify. Maar goed, dat maakt niet uit. Dit was hier wel een nummer van Jessica 93. Dat is een Franse soloartiest. Die tussen de jaren 80 postpunk en de grunge in zit. Met een lichtelijk industrieel-achtige sausje eroverheen. En het nummer was Away. En dat komt van het album. Dat kan ik ook al niet lezen. Who Cares? En dat stamt ook alweer uit, wat zou het zijn? Dan moet ik even spieken. Ik denk niet dat ik dat weet. Maar goed, dat zou ook een paar jaar geweest zijn. Geleden zijn. Ik denk zo'n beetje 2013 of zo. Maar goed, het is echt een hele leuke band. Jessica 93. Dan ga ik naar dit cd'tje Autobahn. En Autobahn is een Engelse band.

Autobahn. Met het nummer XT's to Ruin. Autobahn. Het archief, dan duik ik terug naar de jaren 80 of ver geleden, verleden tijd. Deze week ga ik naar toch wel een bekende uit de jaren 80, Duran Duran. Komt niet zo vaak voorbij in mijn uurtje. Maar goed, deze jongens zijn ook begonnen in de iconische tijd van The Blitz en New Romantics. Een super band geënt op Japan en Roxy Music en dat soort bands. En misschien net na Japan. Maar glamorous muziek, new wave, nogmaals New Romantic. De eerste plaat vond ik toch wel steengoed. Ik was natuurlijk ook nog heel jong. En ze waren natuurlijk niet zo bekend als een 10, 15 jaartal verder. Maar in ieder geval, ze spelen nog steeds met de nieuwe albums. Heb ik niet meer naar zitten te luisteren. Maar de eerste 3-4 platen van deze jongens. Ja, dat waren toch wel hele leuke platen met hele grote hits. Natuurlijk The Reflex, Hungry Like a Wolf. Maar ook deze was een toch wel een beetje een avant-garde synth-pop-achtig hitje. Planet Earth. En de kenmerkende zang.

van Simon Le Bon, die speelt hier ook wel een beetje een rol in het sferische eromheen door het keyboardwerk van Nick Rhodes. Dus, dan gaan we lekker luisteren naar Duran Duran.

0: know what you're thinking, Bunk. You're thinking, did he fire 6 shots or only 5? Now, to tell you the truth, I forgot myself in all this excitement. But being this is a 44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and will blow your head clean off, you've got to ask yourself a question. Do I feel lucky? Well, do you, punk? Punk? Punk? Punk? Punk? Punk?
1: Ja, punk. Iedere week ook een punknummertje. Deze week ga ik naar de invloedrijke Britse punkband Buzzcocks. 1976 opgericht in Bolton door Howard DeVito, later in Magazine. En Pete Shelley, de band die toch wel weer deze band doortrok. Een aantal jaren geleden overleden. Helaas, band speelt nog steeds. Volgens mij komen ze komend jaar in Baruch. Ik weet niet 100% zeker, maar goed. Check deze inderdaad. Niet natuurlijk met de originele bezetting meer. Maar goed, ik ga terug naar 2003. Toen speelden ze ook nog steeds samen. Er is een cd en een dvd van gekomen. En daar stond of staat het nummer Boredom op. Dus eventjes kort en krachtig. Buzzcocks met Boredom.

Ja, schitterende band. Weekend. Niet het weekend van weekend, maar gewoon het weekend. Het is een post-punk band uit de 2013. En ja, het is hier gigantisch druk op het ogenblik. Want er gaat een band zo meteen op spelen, dus je hoort wat achtergrondgeluid. Maar het is niet anders. Maar even terug naar deze band. Weekend. Een plaat uitgebracht. 2013 Jinx. En dat is echt een hele schitterende plaat. Nooit mainstream geworden. En niet echt bekend ook. En toevallig kwam ik achter deze band. En ja, ik heb deze CD gekocht. Na veel moeite kunnen krijgen. Ik hoop dat er vinylplaat er ook nog aanwezig is. Maar dat was zoeken, denk ik. En ja, de band speelt shoegaze, postpunk, lo-fi en indie rock tegelijkertijd. Dus nogmaals, Weekend. Let op dat je niet de moderne Weekend scoort. Maar in ieder geval, ja, scout deze. Dan gaan we naar 230 volt. Ja, dan ga ik naar Kraftwerk. Maar eerst natuurlijk nog de band voor Weekend. En dat was Mills uit Ierland, Dublin. Een schitterende band ook. Twee cd's, twee platen gemaakt. Komen uit op het Fuzz Club Records label. En dit was de cd. Moet ik hem even erbij pakken. Maelstrom. Het klinkt Scandinavisch, maar het is niet zo. En Joop. Joop, kan je die deur even dicht doen? Ja. Dan is er echt een heerlijke band. Twee vinylplaten. En nogmaals, aanrader, Mels. 230 volt. Ja, dan ga ik naar de oude bekende van ons, Kraftwerk. Veel platen gemaakt, veel overgesproken, trendsetters, et cetera. Maar ik ga gewoon even simpel en snel naar de mix. 2003 is er een mix-cd uitgebracht. Waarschijnlijk ook op vinyl te krijgen. En er zijn allemaal bekende Kraftwerknummers alleen in de mix gehoord. Ik ga naar Computer Love. Bijzondere mix vind ik zelf. Vandaar de keuze om heerlijk eventjes Kraftwerk te draaien.

0: Collins.
1: Ja, Kraftwerk met Computer Love in de remix. Ik ga eruit met een hele bijzondere band. Pink Shiny Ultra Blast uit Rusland. Ik hoop dat ze goed gezind zijn, maar dat weet ik niet. Maar in ieder geval hele leuke muziek. Shoegaze, Dream Pop, etc. En ik hoop dat ik het goede knopje indruk weer. Even kijken, CD 2, 3. Nou, het zal CD 2 zijn. Hoppa. En tot volgende week.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Een uitbraak van cholera in Soedan heeft aan al meer dan 100 mensen het leven gekost. 1300 anderen zijn besmet geraakt, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die meldt ook dat de situatie kan verergeren door oorlog en zware regenval. De besmettelijke darmziekte verspreidt zich snel bij slechte hygiëne. In Soedan woedt al ruim 3 jaar een oorlog en de WHO spreekt al tijden van de grootste humanitaire noodsituatie ter wereld. Op Wimbledon heeft Jannik Sinner de finale bereikt. In de halve finale had hij weinig moeite met Novak Djokovic. Het werd 6-4, 6-4 en 6-4. Zondag ontmoet Sinner in de finale Alexander Zverev, die vanmiddag de Brit Arthur Ferry uitschakelde. En het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is het een graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Ja, Arie, het is warm in de studio. En niet alleen omdat het buiten en binnen warm is, maar ja, we zijn hier met een heel veel volk. En heel veel volk, heel concreet. De complete band van Whiskey Gar is aanwezig. En afgelopen donderdag in het Kompas, pagina 3, dat is bijna pagina 1, bijna de kop. Ja. Een heel mooi artikel. Aan de ene kant droevig. Aan de andere kant ook weer mooi, want jullie hebben 10 jaar als band samen gespeeld.
1: Zeker.
0: Hele mooie dingen met elkaar gedaan. Lekkere muziek gemaakt, maar na 10 jaar ook gezegd van het is mooi geweest. En daar gaan we het vanavond over hebben. We gaan niet alleen wat interviews doen, maar het is ook zeker de bedoeling dat jullie vanavond wat nummers gaan spelen, akoestisch.
1: Zeker.
0: En morgen, zou het zo zijn, hebben jullie afscheid. Concerten.
1: Ja.
0: Hey, maar een hele mooie foto. Volgens mij de foto van de twee mensen die aan de basis staan van deze band. En op zich vind ik die twee mensen niet zo bijzonder, maar meer de
2: achtergrond van de foto.
0: De achtergrond van de foto. Wie wil daar wat over zeggen? Want als mensen kijk nog eens een keer naar het kompasje.
1: Oh,
0: en blikje en werp je blik niet op de twee personen, maar op de muurschildering op de achtergrond. Dick, volgens mij weet jij daar alles van.
2: Ja, René heeft meerdere capaciteiten.
0: Ja, maar dat ga je niet.
2: En toen naar de repetitiehockey, of de studio noemen wij het, want het is echt wel een mooie studio. Met alle gitaren en alle meesters, dus we hoeven nooit wat mee te nemen, maar daar gaat het niet over. Het gaat over de achtergrond.
0: Ja.
2: En René had toen het idee, hij zegt, ik ga hier een wandschildering maken. En dat heeft hij met hoe noem je het, krijt of zo, heeft hij dat helemaal netjes.
1: Nee, houtskool.
2: Houtskool, ja. Sorry. Met houtskool heeft hij dat helemaal ingetekend en dat ging nog vrij snel op. Dus wij vonden dat al heel verschrikkelijk mooi, dat hij dat ook nog kon. En ik denk, nou, daar is hij wel een poosje mee bezig. Nou, dat ging vrij snel hoor. Dus hij heeft nog wel meer capaciteit op 6 of 7 verschillende instrumenten te spelen.
1: Ja.
0: 7 instrumenten, even tussendoor. Dat...
1: Ja, Dick die kan heel goed overdrijven.
0: Maar de tekening, wil je daar iets over vertellen?
1: Ja, nou ja, dat was een witte muur. En als we vroeger als klein ventje tekende ik graag.
0: Ja.
1: Toen die zeggen dat ik kon tekenen. Dus ik denk, ik ga een muurschildering maken van mijn helden.
0: Ja.
1: Hey, muzikale helden. Ja, en iedereen zegt, mijn vrouw die zegt ook van ja, zou ik dat nou wat doen? Ik zeg, ja, maar ik vind het toch leuk. Ja. Als niks is, dan ga ik dit kalken. Maar ja, dat is dit geworden. Dat is Chuck Berry, Mississippi John Hurt, Robert Johnson en Muddy Waters.
0: En de muurschildering zit er nog steeds, want dat kan me voorstellen na zoveel jaren dat...
1: Nee, die heb ik vorig jaar gemaakt, in de winter een keer. Slechte dag, regendag en werken doe ik niet meer.
0: Nee.
1: Althans, alleen puur hobbymatig. En sorry. Okay.
0: Hey, de mensen op de foto zijn al een beetje aan het woord geweest. Dick van der Leun. Dus de rijke tak. En René met een streepje bij de andere, zodat het wat langer wordt. Sliekeren. Jullie zijn eigenlijk met z'n tweetjes de band begonnen. Hoe is dat idee ontstaan en hoe kennen jullie elkaar?
2: Ja, dat is wel een mooi verhaal.
1: Ja, nou ja, dat kennen we elkaar, dat is...
0: Ja, voor zover je mensen kent. Hoe hebben jullie je ontmoet en hoe kwam het dat er een klik was dat jullie zeggen van...
1: Dat is wel een bijzonder verhaal. Even kijken hoe ik dat ga vertellen. Dat is behoorlijk lang geleden. Ik kom Dick al heel veel langer. Maar was ik op een bruiloft en dan zag ik Dick spelen, gitaar, met een kikkertje om. Ik pest hem er ook steeds mee. Ik zeg, doe je kikkertje om, maar goed. Met een drumstel, tenminste dat hoorde ik, maar ik zag het niet. En een vent achter een keyboard, ja, dat vind ik helemaal niks, maar ik weet hoe dat ik kan spelen. Nou ja, dat was eigenlijk, ik zeg Dick, volgend jaar hoop ik 25 jaar getrouwd te zijn. Dat was met mijn overleden vrouw. En ik zeg van, dan moet je komen spelen, als alles goed mag gaan, weet je wel, dan moet je komen spelen. Maar alles wat ik hoor, moet ik ook zien.
0: Ja.
1: Nou, zegt hij, dat vind ik hartstikke leuk, dat gaan we doen. Dat is niet doorgegaan, want een jaar later, is ze overleden. Ik heb Dick niet meer gesproken, maar als laatste met condoleren stond hij daar. Hij had nog net niet een sigaar in zijn mond. Maar, nou, en dat geeft eigenlijk de band die er nog steeds is. aan. Zeg ik dat goed?
0: Ja, ja. En Dick, jij bent naar die condolatie geweest van het overlijden van ja. Het vroegtijdig overlijden van de paarden van René. Was dat gewoon uit respect naar aanleiding van dat gesprek wat jullie toen hadden? Of zeg je van, ik kon René, ik had sowieso al gegaan.
2: Ja, we hadden elkaar al wat gezien, maar niet zo intens eigenlijk. Nee. Maar dat was wel respect.
0: Oké.
2: Okay. En toen dat afgezegd werd, dat was natuurlijk heel triest in die tijd.
0: Nou ja,
1: maar goed, even ietsje vrolijker overstappen.
0: Ja, klopt. Nee, wat jij toen hebt zei van, Dick, toen hij speelde, een grote sigaar in zijn mond. Als ik naar de naam van de band kijk. Is daar een relatie te leggen of is dat puur toeval?
1: Ja, we kwamen op een gegeven moment, en dan slaan we een stapje over, maar toen kwamen we met Mark en Michel, gingen met z'n vieren spelen. En volgens mij had Michel een fles whisky bij hem, ik had gerookte paling bij me en hij had een doos sigaren bij me. Dus ja, nou ja, de paling is er niet verwerkt, maar whisky en sigaren, dus ja, dan wordt het whisky gaar. Maar dat was wel een stapje verder, want in het begin, wij zouden geen band worden. We zouden 2-3 keer per jaar zouden met elkaar muziek gaan maken.
0: Lekker een beetje jammen? Met z'n tweeën? Of?
1: Nee, met z'n vieren. En dan, ik speelde altijd in akoestische bandjes. Ja. En ik zeg tegen Dick op een gegeven moment, ik wil ook wat stevigere muziek, elektrisch. Ik wil wat elektrische gitaren. En hij zegt, nou, dan ga ik meedoen. En zo is dat eigenlijk begonnen.
0: En je zei nou, Mark en Michel, die kwamen hier toen op een gegeven moment. Mark is volgens mij de basgitarist en Michel de zanger. Ja. Ja. Hoe is die relatie ontstaan? En hoe hebben jullie zover gekregen als oude mannen? Wat we kon zien van, er is wel een leeftijdskloof tussen de jong bejaarden en de pampergeneratie.
1: Nou, Dick kon de jongens al wat langer, maar Mark was weer een vriend van mijn stiefzoon. De zoon van Otti. En die was jarig en toen kwam Mark en die zag wat gitaar hangen. Dus zo kwam het praatje. Ik zeg, ja. Mark, ik zeg, ik ga een bandje beginnen. Hij zegt, ik ben erbij. Ik zeg, maar dan zoeken we nog een drummer en een zakker. Hij zegt, nou, dan gaan we Michel vragen.
0: Ja.
1: Is die weg? Hij zegt, dat is wel een lorrebal. Maar het is wel een geweldige naam. Nou, tot op de dag van vandaag is de lorrebal.
0: Ja,
1: is wel een geweldige vent.
0: Maar hij is er wel altijd.
1: Zeker. Ja.
0: Hij las er voor mij net wel de tekst mee op een.
1: Nou, hij kent weinig uit zijn hoofd, maar als hij hem weghaalt straks, dan zingt hij gewoon door.
0: Ja. Maar dat geloof ik ook wel. Dat zit gewoon bij die jongen in zijn genen, geloof ik. En dan gaat hij gewoon helemaal los. Maar de drummer.
2: Oh, dat is misschien wel een leuk verhaal.
0: Ja.
1: Maar jij bent wel.
2: Michel, die drumde natuurlijk en die zong. Ja. Vroeger had hij ook al een beetje met z'n drieën, dus dan deed jij dat ook altijd.
0: En ik weet van wie die les gehad heeft.
2: Ja, van onze grote Wim, hè?
0: Ja.
2: Uiteraard, ja. Dus Michel die wou eigenlijk alleen maar gaan zingen en toen moesten we een drummer gaan zoeken. En wat doen we daarmee?
0: Ja.
2: Toen hebben we Jacco Begane gebeld. Wel bekend waarschijnlijk, een drummerleerder uit Sliedrecht. Toen hebben Jacco gevraagd van, joh, heb jij niet een drummer? Toen zei Jacco, ja, ik heb er wel een, maar het is toch wel een aparte man. Toen zeiden wij, die moeten wij hebben. En sindsdien is die drummer bij. Dus is Michel gaan zingen en Marco die is gaan drummen.
0: Ja.
2: En zo is hij erbij gekomen. Nou, en die zit er inmiddels ook al 8 jaar bij. Zei
1: ja, volgens mij wel. Zei die, ja.
2: Dus dat was een gouden greep.
0: Ja.
2: Heb Jacco ons goed meegeholpen.
0: En wat maakt het dat het allemaal zo klikt? Ja, van je roots, van je houdt allemaal van muziek maken.
1: Ja, maar als wij, dat is natuurlijk een leuke. Toen wij begonnen waren die jongens net 30 en ik was Dick 50 en Dick was al bijna 80. Nee, je bent nu bijna 80, maar goed. Als je muziek maakt met elkaar en je zit na afloop met elkaar een biertje te drinken en een sigaar te roken, dan denk ik niet van die gozer is nog maar 34 of hij is 70.
2: Niet alleen bier natuurlijk. Hè. Was,
0: ja, maar dat toen... moet ook een persoonlijke klik zijn. Het is natuurlijk niet alleen van...
2: Dat was mede een klik.
0: Ja. Nee, want je gaat wel met elkaar ergens optreden. Dus je zit met elkaar in de auto. Ja. Je moet met elkaar repeteren. Dus het, er moet wat meer zijn dan alleen...
1: Wij hebben, volgens mij hebben we nog nooit ruzie gehad. We hebben nog nooit woorden gehad. Het was altijd lachen. Ja. Het was niet zo serieus als dat het nu lijkt.
0: Ja.
1: Ik was altijd wel de serieuze, want ik wil nieuwe nummers en doorgaan en serieus oefenen, jongens. Ja. Maar dat werd al gauw, als het te gek werd, werd het weggelachen en dan ging ik maar mee.

0: trainers.
1: Ja.
0: Ik bedoel, wij hebben eens een keer bij Dolph gespeeld. Dick die had 's nachts in het ziekenhuis gelegen. Ik had net een ablatie gehad volgens mij. En we zaten zo op deze barkrukken, zaten we zo tegen de bar aan te spelen. Zo. Het was helemaal stampersvol.
1: Ja, bloedje natuurlijk.
0: Maar Michel, die zat na het eerste nummer, stond hij bovenop de bar, stond hij te zingen. Ja. En ik kijk achter hem om. En dan zat Mark, speelde nog, die speelde toen geen bas, maar toetsen.
2: Toetsen, ja.
0: Nou, die zat een heleboel. Ja. Kijk, dat zijn entertainers. Dus,
1: ja. En er waren nog wat jongeren, die konden de zomer de bar opklimmen. Je moet er niet aan denken met onze stramme lichamen.
0: Ja, dat is een heel klein, heel laag balletje.
1: Hey, maar toen jullie begonnen, wat was de insteek van de muziek? Want daar heb je over nagedacht. En, want er was wat anders dan wat jullie normaal speelden.
0: Ja, nou ja, Dick heb het over country, maar het was meer een bluegrass bandje. Waar Dick ooit bij gevraagd is door Henk Bronckhorst om bij te trommelen. En daar vond ik helemaal niks van. Bij een bluegrass band hoort geen trommel aan. Maar ja, goed, Dick was een leuke vent.
1: Was.
0: En hij nog steeds hoor. De insteek was van, nou ja, ik wilde ook, ik ben gek van Lonnie Mack en zo. Ja. Ik weet dat jij ervan houdt, Rory Gallagher hoorden we net. Om wat stevigere muziek te maken. En Dick, die had met zichzelf afgesproken, ik ga niet meer gitaar spelen. Daar had hij zijn redenen voor uit het verleden, maar hij zegt, voor jou maak ik een uitzondering. Dus zo is het begonnen. Maar de bedoeling was eigenlijk van, ja, wat gaan we doen? Een beetje Rolling Stones-achtig. Een repertoire, Deep Purple, dat soort dingen. Maar ik vond ook dat een beetje een apart... je moet wel een beetje een apart repertoire hebben. Want als je overal die coverbandjes, dan hoor je overal Smoke on the Water en dat soort dingen. Dus toen eigenlijk met de jongens erbij zei van, nou, we gaan wat Iers getinte muziek erbij doen. En ook wat... Ook weer terug een beetje naar akoestisch. Dus dat zijn we erbij gaan doen. Maar wij hadden ideeën in het begin. We zouden dan beginnen met Time of the Dove and Queen. Maar de opening zou dan worden. Zouden we beginnen met Ime wie de zondags. Komt die eer in de room.
1: Zo'n soort accept.
0: Dat zouden we dan gaan doen. En dan op een gegeven moment was het klaar. En dan zou het aan de deur worden. Nou ja, dat is het nooit geworden. Maar dat idee. Ja. Zo is het, dat is wel ontstaan van, nou, dan gaan we dit doen, dan gaan we dat doen. En zo hebben we eigenlijk nou een set met drie verschillende soorten muziekstijlen.
1: Ja. Want jij speelt gitaar. Dick speelt gitaar. Kan een beetje drummen. Je zat het net ook aan de tamboerijn, dacht ik.
2: Nou, ik speel nog een beetje basgitaar. Maar gewoon gitaar, dat gaat niet meer. Vanwege atroze mijn vingers. En toen ben ik wat mondharmonica.
1: Ja, oké. Dus dat. René, ik hoorde net dat jij zeven instrumenten bespeelt.
2: Dat is wat hij zegt, is dat een beetje overdreven. Maar vijf zijn er zeker.
1: Maar hoe hebben jullie, waarom de keuze voor de instrumenten die je hebt bespeeld?
0: Dat is altijd een verhaal. Hè?
1: En hoe heb je dat eigen gemaakt? Eerst naar de muziekschool of gewoon?
0: Maar dat is altijd een verhaal. Ik heb ook bij The Legends gespeeld, wat later Old Shoe werd, door Dick. En dan speelde ik met Wim Lavoy. En Wim Lavoy stond op een gegeven moment op een festival ergens muziek te luisteren. Toen zegt hij tegen mij, hij zegt, René, favoriet nummer van Tony en mij is Rod Stewart met Maggie May. Hij zegt, maar jij speelt geen mandoline. Ik zeg, nee, niet, maar morgen wel. Dus toen heb ik gelijk Henk Bronckhorst gebeld. Ik zeg, Henk, mandoline. Ja, hij zegt, ik heb er twee. Ik zeg, nou, waar kan ik kiezen? Dus de andere dag heb ik die mandoline opgehaald. En toen ben ik gaan oefenen en dan hebben we Maggie May in het repertoire gedaan. En zo ben ik ook die Ierse muziek gaan doen. Ik denk, nou, dat fluitje, dat er was niemand die dat fluitje kon spelen. Dan ga ik dat nadoen met met de mandoline.
1: Ja.
0: En ik speel ook weer in een bluegrass bandje en daar is een mandoline ook altijd...
1: Maar is mandoline echt anders spelen dan gewoon gitaar?
0: Ja, dat vind ik wel, ja.
1: En waar zit dan het verschil dan
0: in? Het zijn maar vier snaren, het zijn wel dubbele snaren, maar het is toch... Ja, het is anders met die dikke vingers. Een klein steuntje met die dikke vingers van mij, dus dat is best wel lastig, maar
1: omdat je al een basis had van de gitaarspel, kon je het toch wel vrij makkelijk oppakken? Of zeggen waar dat ook wel gewoon een stukje talent? En...
0: Nee, ik heb weinig talent, maar ik kan wel... sommige dingen kan ik wel hard voor werken, dus dat is al...
1: Maar heb je ooit ook op een muziekschool gezeten? Noten
0: leren lezen? Nee, toen ik jong was, had ik wel gitaarles.
1: Ja.
0: En...

0: Ja, toen heb ik het eigenlijk heel lang niet... Ja, speelde ik wel gitaar, maar thuis in mijn zolderkamer. Ja. Want ik had andere dingen...
1: Met Ben de Bruin neem je nog wel eens wat...
0: Ja, de, op de zolderkamertje. Ja, hij toetsen en ik op gitaar. Ook natuurlijk met Lucien in die tijd.
1: Ja, ja, ja.
0: En, maar voor de rest heb ik daar weinig aan gedaan. En laat ik zo zeggen, mijn 40ste of zo, daar ben ik bij Once Again terecht gekomen. Nee, Next Please, dat is met Tony de Bruin, met Johan de Bruin. Daar speel ik nog steeds mee hoor. En dat was echt bluegrass dan. En dat is weer overgegaan in een ander bandje. En dat was het bandje waarvan ik zei direct gezin ben en we gaan wat anders doen.
2: Dat drumde ik trouwens.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, maar ja, dat had...
3: Dat niet meer
0: volgen. Nee, nee, nee, ja, ja.
1: Ik ken het volgens mij zijn ze gewoon overal uit die bandjes gezet. En dan denk je van, en wat nu? Ja. Maar Dick, hoe heb jij de instrumenten jezelf eigen gemaakt? Gewoon zeggen van jongens...
2: Nou, ik heb...
3: Zullen we die even vasthouden?
2: Ja.
3: Een
1: nummertje
3: tussendoor.
1: Ja. Goed. Ja, dat is goed. Of willen jullie zo eens spelen? Want we zijn ongeveer een half uurtje babbelen.
0: Ja, dat maakt, zeg maar, jullie zijn...
1: Nee, dan doen we even een korte break.
0: Ja, dat is goed.

0: zo ons best.
1: Ja. Ja. Hey, en wat vind je zo leuk aan de wiskunde spelen?
2: Ja. Ja, we kunnen beginnen.
0: Ah, nou wel. Mooi. Hier gaan we. Waar is onze sigaar?

0: Nou, we hebben het 5 keer gevraagd. Wil je alsjeblieft de deur dicht? Je mag er zelf ook eerst doorheen en dan.
1: Dat
0: is beter voor het beeld.
2: Het is hier niet zo warm, doe gauw die deur dicht.
0: Alsjeblieft de deur dicht. Ik voel het allemaal trekken in mijn nek.
3: Ja, dat zweet je nog niet.
0: No matter my fate!
2: Oké.
0: Here we go.

0: klemde nog een deur dicht.
1: Hé, Hans?
2: Klem alsjeblieft nog een deur dicht.
0: Ja, die deur mag ook wel.
3: Ja, die deur.
0: Dat is wel zo.
2: We doen er nog drie, hè, geloof ik.
4: Vier.
2: Mijn hemel. De Irish Pub Song, guys!
3: Ik wijn af?
0: Ja, proberen, ja.
3: 1, 2, 3, 4.
0: Oh.

0: Rijpel eens.
1: Hey maat.
2: Wel.
1: Moet je er eens in?
2: Is het wel?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Ik wil hem vasthouden, denk ik wel.
2: Ja. Nee hoor, ik zeg wel. Sorry? 12
0: minuten. Oh, dan zeg ik nog een fletje erbij.
2: Ja.
0: Roos daartoe, hè?
1: 12 minuten. Nou, het volgende nummer is 13 minuten, dus dan moet het gaan.
0: Ja. Nou, mag ik hier wat bij zeggen?
1: Hey. Jongens, hebben jullie hier een standaard voor dat ding, of niet? Hey, ik ga hem niet zingen nou.
2: Ja, jawel, je houdt hem gewoon vast.
1: Oh, ik ga hem gewoon vast. Jij zingt hem in die?
0: Ja, jongens, mag ik hier wat bij zeggen of niet? Dat is wel een bijzonder nummer.
2: Ja.
1: Moet je in deze denken?
0: Ik heb, dat was eigenlijk met het overlijden van Cees Vizet, hè?
1: Ja.
0: Toen waren wij aan het oefenen en toen kreeg Dick een appie. Want Cees was, Kees is het, hè? Kees was overleden.
1: Cees Vizet,
0: ja. En nou, toen hadden we overleg gedaan en toen hebben we bij de Moonshine hebben we een optreden gedaan. En hebben we wat gezegd en hebben we Roos Tattoo opgedragen aan Cees Vizet, Kees Vizet. Maar zijn familie was er ook bij, onder andere Dylan. En Dylan, ja, die heb ik nog lang contact mee gehad, app-contact, messenger. En die heeft naar aanleiding van Roos Tattoo, dat heeft zoveel indruk op hem gemaakt. Een jaar of twee jaar later stuurde hij me nog een bericht van, joh, dat nummer heb zoveel indruk op me gemaakt. Ik heb overwogen, ik weet niet of hij het gedaan heeft, want ik heb hem nooit meer gezien, om een roos in mijn nek te laten tatoeëren. Ik vond het eigenlijk, maar elke keer als we Roos Tattoo spelen, denk ik altijd nog een Kees Vizet. Dat is mijn verhaal.
3: Oké, mooi verhaal.
4: Roos Tattoo.
2: Tik maar af.

0: Those tattoos!
1: Thank you. Hij heeft bijna goed.
0: Ik denk dat hij
1: goed. Hij is bijna goed. We doen er nog één.
0: 4 minuten, nog één.
2: Ja, we doen er nog één.
1: Geef je even liefdes, bro.
2: Ja. Wil je hier ook wat over vertellen, lieve sleuter?
1: Ja,
2: misschien wel, hè?
1: Dat moet jij even zeggen. We hebben op een begrafenis gespeeld.
2: Wij zijn. Toen wij jaren terug begonnen, zijn we met z'n vieren begonnen. Mark heeft het al een klein beetje toegelicht in het begin. Mark, ik en Dirk en René. En we kwamen er al gauw achter dat als je een klein beetje rock en country en Ierse muziek en ook voor de gezelligheid eigenlijk. Moest er iemand bij nog? Want die oude zuurpruimen, dat was niet voldoende eigenlijk. Dus toen hebben we een toetsenist erbij gehaald. Lucien Spek. Ik denk dat heel veel mensen in Sliedrecht zullen hem wel kennen. En een jeugdvriend van onze grote vriend hier. En die hebben we erbij gehaald. En die heeft er, ik denk een jaar of 3, 4 heeft Lucien meegedaan, denk ik.
3: 6 jaar overleden volgens mij.
2: Dus, ja, dus 4. Ik denk 3 jaar, ja. Ja. En nou ja, Lucien die werd ziek. En die kreeg een ziekte. Dat was eigenlijk slecht te achterhalen wat dat was. Nou, lang verhaal. Hij ging het niet redden in ieder geval. En dat was natuurlijk vreselijk. We hebben hem in die periode. Heeft hij ook tijdens zijn ziektebed. Is hij nog een paar keer geweest. En heeft hij waar en mogelijk nog meegedaan. En toen het zover was. Toen had zijn familie. Jeanette en de kinderen. Die hadden een wens. En die wilden graag dat wij met de band. Op zijn uitvaart. En een paar nummers zouden spelen. Dus dat hebben we gedaan. Waaronder dit nummer. Leave This World Alive. Dus ja, dat was een van Luciens nummers. En, dus het volgende nummer is voor Lucien.
1: 1, 2, 3, 4.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis opgenomen met ernstige complicaties aan de nieren. Volgens Belgische media hebben ze de stekbacterie opgelopen. Waarschijnlijk bij een bezoekje aan de kinderboerderij in Brasschaat, net over de grens bij Roosendaal. De bacterie kan leiden tot acuut nierfalen. Het wordt overgedragen via besmet voedsel of contact met dieren. Uit voorzorg zijn activiteiten met dieren voorlopig verboden op de kinderboerderij in Brasschaat. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karmans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd. Na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. Kledingbedrijf Shein gaat waarschijnlijk naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking. Dan het weer nog, vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14, morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merweRTV.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeelbundels op freshcoco.nl.
5: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Ja, dat was een lekker nummertje van Status Quo. En uiteraard kunnen die eigenlijk niet tegenop tegen de mannen van Whiskey Gar, die net akoestisch...
1: Ja, dat vind ik ook. Dat nummer wat je net hoorde, dat hebben wij geschreven.
0: Maar,
1: ja,
0: eigenlijk een beetje, klonk een beetje amateuristisch van Status Quo.
1: Ja, dat is waar.
0: Nee, nou, maar weet je waar, het fundament is gelegd door René, Dick en Mark en Michel. Nou, ja,
1: René en Dick hebben net gehoord. We hebben geen idee wat ze allemaal al verteld hebben.
0: De oudjes hebben we net aan het woord gelaten. Nu de middenklasse, laat ik het even zo zeggen. Qua leeftijd.
1: Nou, als het zo moet, heb ik hier helemaal geen zin in eigenlijk. Nee,
0: maar wat ik wel leuk vond, is dat jullie het broekie Robin er echt bij wilden hebben. Dus die is wel aangeschoven.
1: Nou, dat
2: ja,
1: hij bij
2: wilde. Ja, precies. Daarom...
0: Een bijnaam. Hij wordt anders genoemd.
1: Bijnaam zou jij geven.
0: Nou, dat hebben jullie gegeven. Ik hoor je wat. Ik ga dat hier niet in de microfoon
3: herhalen. Robin is onze
1: Super Saiyan. Ja, maar ook leuk dat je dat zegt, middenklasse, oude klasse. Ja, dat vond ik altijd leuk dat wij met een 70, 60, 50, 40, 30 en 20 in de band zitten.
0: Ja,
1: dat was te gek.
0: Maar jullie hebben echt in je band gewoon een hele mooie leeftijdsstructuur. Je weet, oudjes die vallen op een gegeven moment af. En dan moet er aan de onderkant moet er weer wat bij komen.
1: Ja.
0: En dan geef je misschien ook wat nieuw inzicht.
1: Dus we willen voornamelijk jong vrouwelijk aanwassen. Zit wel te wachten.
2: Nog niet gelukt.
1: Van begin
2: 20.
0: Nee, maar Robert, jij bent een van de jongste. Dat mag ik meteen zeggen. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat jij een totale, in basis een andere muzieksmaak hebt.
2: Ja.
0: En dan kom je bij deze mannen. Maar hoe kan jouw muzieksmaak
2: hier weer in?
0: Weer bij de jongens inbreien.
2: Ja, dat is een moeilijke natuurlijk. Het is eigenlijk, wat dat betreft ben ik wel een oude lul van ziel hoor. Wat dat betreft, ik hou sowieso al van oude muziek. Maar bij mij zit dat voornamelijk wel in de jaren 80. Hard rock natuurlijk. Dus voor mij de stap naar Iers en natuurlijk ook wat we doen met de Stones. En, dat was dichterbij dan verwacht.
0: Maar,
2: het leuke is gewoon spelen. Ik bedoel, gitaar spelen voor mij is een van de leukste dingen die er is.
0: Ja.
2: En ja, wat je dan speelt, dan moet het al wel heel erg slecht en beroerd zijn. Dat niet leuk zijn. Ja. En het is ook van, als je het speelt, je gaat er ook meer van genieten. Ik bedoel, je komt in aanraking met onbekende muziek. En er is, je leert wat, je speelt gitaar. Dus gewoon mooi.
0: Wat te net in de sessie ook naar voren kwam bij twee nummers, daar zit echt wel een verhaal achter. Helaas in beide gevallen een wat minder fijn, mooi verhaal. Maar hebben jullie meer nummers waar echt wel een verhaal achter zit? Dat je denkt van oké, dit nummer spelen we en dan...
1: Ik denk dat die twee nummers die we net speelden, dat zijn wel dan... beladen is verkeerde woord, maar dat is wel de nummers waar het meeste verhaal aan vast zit.
0: Ja,
1: kunnen jullie er nog één
4: meeste, er zit wel het meeste gewicht achter, maar als het zo maar even... Ja, het goede woord. Ja, zo gemak, ja. Gelukkig zijn dat eigenlijk de enige twee. Ik moet wel eerlijk zeggen dat we in al die jaren... dat we spelen. Het leuke is juist om het vernieuwen van de nummers, zeg maar. Hè. We zijn begonnen met wat rock en stones inderdaad. En daarna ook een beetje op die Ierse tour. En dat maakte het juist leuk.
0: Ja.
4: En dat er dan uiteindelijk 1, 2, misschien 3 nummers zijn waar je dan wat aanhangt. Ja, maar ik denk dat we met z'n allen terugkijken op 10 voornamelijk gewoon gezellige jaren met elkaar.
0: Wat waren, want je hebt echt wel in de regio een paar keer opgetreden. Wat zijn 1 of 2 optredens waarvan jullie zeggen, die schieten er wel een beetje bovenuit, dat we zeggen, van qua sfeer, qua verbinding met het publiek, maar gewoon de ambiance en de dynamiek in de band?
1: Wat ik zelf heel leuke vond, maar daar was jij helaas niet bij, Michel. Dat was Sint-Patrick's Day
0: vandaag.
1: Dat was een grote verkleedpartij met een hoop groen. Dan moet er even eentje verzinnen waar we wel compleet
2: waren.
0: Nee, maar je kan ook gewoon zeggen...
4: Nou, ik vind dat is nog niet eens zo heel lang geleden. Mijn geheugen gaat ook nooit zo lang terug. Maar in Bichelmee, in Alblasserdam. Daar hebben we denk ik 2 keer gestaan.
1: Ja.
4: Of 3 keer, 2 keer.
1: Ja.
4: Maar dat was wel echt... Dat is een prachtige zaal.
0: Ja.
4: Echt, dat ademt zo verschrikkelijk veel sfeer.
0: Ja.
4: En als je daar dan met elkaar mag staan, zeg maar. En dan met de verlichting er ook bij. Het geluid is goed, het licht is goed. Het publiek is altijd heel erg gemixt. Hè. Dat loopt daar van jong tot oud door elkaar. Dat is ook altijd heel leuk. Dus ja, nee, ik denk dat de Big Mee staat er voor mij wel, wel dik op. Ja. Ja.
1: En voor jou, Robin?
2: Ja, ik zit natuurlijk einde, maar ja, ik zat eigenlijk vandaag nog te tellen. Maar ik denk 3 jaar uiteindelijk meespeel. Ja. Maar toch elke keer ook de optredens op Merwe, de plein. Dat trekt altijd een hoop bekijks. Ja, een paar keer had ik wel dat het weer een beetje wisselvallig was. Ik bedoel, de temperaturen gehad, nou, net zoals morgen. Dat je eigenlijk, je wil eigenlijk liefst niks aantrekken, want het is eigenlijk al te warm. En er zijn dagen dat het toch een beetje kan regenen en zo. Maar toch blijven mensen blijven plakken. En mensen vinden het leuk. Ja. We verrassen. En dat is ook wat bij mij altijd het aantrok van de band. Het verrassende element. Ja, na een half uur speel je heel andere nummers. En dat is prachtig.
4: Weet je ook nog die keer, dan kijk even naar René, die zit hier schuin achter. Die zit verstopt voor het beeld. Maar we hebben een keer, volgens mij was dat een Koningsdag of een Bevrijdingsdag. Dat we hier, toen zijn we half vier rechtdoor gegaan.
0: Ja.
4: Dat vond ik ook wel echt, die staat ook wel bij. Dat, en toen was het was wel lekker weer. Het waaide alleen verschrikkelijk hard.
1: Toen hadden we Martin op toetsen erbij.
4: Martin op toetsen, inderdaad.
1: En zijn bladmuziek waaide. En de zon ging precies in zijn schermpje.
2: Het was iedereen zijn schuld, behalve.
4: Dat was mooi.
1: Dat was ook wel legendarisch.
4: Maar Martin uit Dordrecht.
0: Je krijgt trouwens nog steeds geld van ons, volgens mij.
1: Dat was wel echt.
2: Martin, als je luistert.
4: Ja, Martin, als je luistert. We zijn failliet, dus dat gaat het niet meer worden.
1: Er zijn een boel mensen die nog geld
4: hebben. Ja, dat is mooi.
0: Maar vanavond spelen jullie akoestisch. Ik moet eerlijk zeggen, dat klinkt gewoon echt fantastisch.
4: Je klinkt verbaasd,
0: Nee, maar de keuze van als jullie optreden, je kiest voor akoestisch of toch gewoon vol.
1: Ja, meestal beginnen we de eerste set ook wel akoestisch. En dan wordt het wel een soort van uitversterkt, maar het blijft een akoestische set. Dat is
0: natuurlijk
1: wel iets wat een beetje in onze genen zit inmiddels. En dan eindigen we later met een wat hardere, met een rock set. Dus wij kunnen ook doen alsof we dit nooit gedaan hebben.
0: Ja.
1: Maar dankjewel, Ed.
4: Ook dat vind ik wel gaaf om te doen. Gewoon het, want we hebben natuurlijk zat projectjes hiernaast nog. En, maar zeker het kleine spel, zeg maar, wat wij spelen met elkaar. Het is juist gaaf. Om het dan toch over te brengen naar het publiek. Dat is leuk.
0: Ja, jij zei het net gekscherend. Jullie stoppen. Oké, je zegt van ook na 10 jaar is mooi geweest. Nogmaals. René zei van ja, ik heb nog wat projectjes. En toen zei jij gekscherend. Ja, maar daar heb je dan wel tijd voor. maar niet voor ons.
1: Mies, wil je dat even uitleggen?
0: Maar zelf hebben jullie ook nog heel veel andere, want jullie spelen in andere bandjes dan alleen deze band. In hoeveel bandjes spelen jullie eigenlijk?
2: Ja, plus minus. Ja, ja.
4: Nee, het valt reuze mee, denk ik.
1: Dan hebben we met z'n drieën hebben Bleekmiddel natuurlijk.
0: Ja.
1: Jullie zitten in XL.
2: Rock XL,
4: ja. Boven Haningsveld.
0: Ja.
4: Spelen Robin en ik ook mee. En ook zo'nzelfde projectje waar Robin op een later moment bijgevallen is. Een soort allemansvriend, hè Robin? Die kan je overal bangen.
2: Ik kom altijd, wordt er altijd ingeloodst met spelen eens een keer mee, dat is leuk, joh. En dan is het al van, joh, geen verplichtingen, dit en dat. Nee, dan ga je één keer meedoen.
1: Kijk, al verkocht.
0: Volgens mij hadden jullie eerst dan een hele lijst afgewerkt van, nee, die kan niet.
4: Waarom is wel niet?
2: Nee. Dan kom je op een duur het afvoerputje en dan denk je, oh ja.
0: Kijk, Mark, jij hebt ook kleine kinderen. Als je een band speelt, moet je ook regelmatig repeteren. Althans, dat is volgens mij. Want dat zijn misschien wel de meest leuke momenten. Maar waar halen jullie de tijd vandaan? En wat ik dan wel, hoe sla je al die nummers op? Dan denk ik, joh, op een gegeven moment.
1: Ja, als je goed luistert, dan hoor je dat we elk nummer
0: hetzelfde.
1: En dat is ook de show.
0: Ik zie wel dat jullie heel vaak naar René kijken. Je moet even een andere toon hebben. Even een andere laag.
1: Je moet ook een bandleider hebben en dat is René ook. Iemand hebben een kapstok waar je alles aan ophangt.
2: Ja, de structuur van de nummers.
1: Wat ik net zei, dat een nummer klinkt nooit hetzelfde bij ons. Dat is ook de charme, denk ik. Je bent muziek aan het maken, je moet elkaar ook wel opzoeken en aankijken.
4: Het is eigenlijk een grote improvisatieshow.
0: Maar dat wil ik vragen. Er zit natuurlijk een vaste lijn in zo'n nummer. Hoeveel ruimte geven jullie elkaar om te improviseren? Want hoe strak zitten jullie?
4: Wij hebben Dirk van der Leun in de band, dus we geven elkaar heel veel ruimte om om daarin improviseren.
0: Ja, maar, Dirk is wat winderig, hè? Dus ik kan wel zeggen dat hij wel een
4: grote kant ook. Dirk is, jammer dat hij er nu niet bij is, maar Dirk is wel ons grote voorbeeld geweest eigenlijk altijd, hè, in al die jaren. En daar hebben we heel veel van geleerd. En ik vind het mooiste leermoment wat we met Dirk altijd hadden is wel, je hebt een plaat en dat nummer van die plaat ga je doen, maar het is nooit zoals op de plaat. En als jij een solootje in een nummer hebt en dat is 4 maten, ja, als Dirk bij in de band speelt, dan is het soms 4 maten, soms 2 en soms 16. En dat is het mooiste aan die nummers spelen. Ja, we kijken elkaar aan, oh shit, hij is nog niet klaar. En toch nog even door en dat is waanzinnig. Ja,
0: maar aan de andere kant is dat er wel knap van jullie, dat je dan aanvoelt, oh, hij gaat toch nog wel even door, hij had eigenlijk moeten stoppen. Maar volgens mij is dat ook wel de remie die je in de band nodig hebt, om dat van elkaar aan te voelen. En te zeggen, oké, ik blijf nog wel even tokken.
1: Wat allemaal niet fijn zouden vinden als het helemaal dicht getikt.

0: de tekst kwijt ben en
1: als je gewoon een ander nummer
0: dan zing je maar gewoon wat niemand verstaat wat je zingt en wat iedereen nou het klinkt wel
1: dat is eigenlijk mijn grootste geheim. Ja.
2: Drie keer het eerste couplet eigenlijk ja. Dat is de truc.
3: Zo welkom Hotel California
1: en dat is een prachtig nummer.
0: Ja. Er zijn nog twee andere bandsleden in de band vanavond, die zijn nog niet genoemd. Aan jullie even weer. Iemand met een accordeon, dat vind ik echt, echt super passend bij.
4: Ja, het is, hij speelt nu vanavond accordeon, maar het is, eigenlijk is het
2: een octopus.
4: Een octopus. Ja.
1: Ja. Hij speelt alles.
4: Hij doet toetsen, hij doet een waanzinnige tweede stem. Hè. Hij doet gigantische goede achtergrondzang. En ik kan jullie aanraden om naar het andere bandje van Wim te kijken, waar hij gewoon liedzang zingt. Ja. Die man die heeft een fantastische stem voor zijn leeftijd. En een prachtig kapsel ook, laten we dat
1: maar heeft het laten doen.
2: Ja, dat klopt. Ik weet niet waar dat precies...
0: Maar hoe is hij uiteindelijk bij de band gekomen? Want...
4: Hoe is dat eigenlijk gegaan?
1: Nee, hoe is Wim bij de band gekomen ook alweer?
5: Ja, hoe krijg je
0: hem
5: weg?
4: Door dit, door de stad.
1: We hebben natuurlijk...
0: Voor mij is het wel een stille kracht. Want die wil eigenlijk ook niet aan de microfoon. Hij wil eigenlijk...
1: Echt een stille kracht.
0: Maar die heb je ook nodig.
2: Heel bescheiden.
1: Alle noten tussen de noten speelt hij.
0: Ja,
1: en zijn zang natuurlijk. Niemand die zo'n hoge stem heeft als Wim.
4: Nee, het is onvoorstelbaar.
0: Ik zou zeggen, hou gewoon die accordeon erin. En niks interessant. Ja, dat is zo gaaf. Dat is gaaf, dat geeft de muziek toch gewoon een aparte dimensie, vind ik.
4: Ja, en je ziet het niet veel in Covenpages. Ja, het is echt gaaf. En Marco, toen wij begonnen, toen ben ik zelf gaan drummen. En zingen. En dat was ik eigenlijk al snel best wel zat. En omdat ik in een van die andere bands stopte ik ook met drummen. En daar ging ik gewoon als losse liedzanger zeg maar in verder. En toen zijn we uiteindelijk, heeft René gezegd, ja maar ik vind het veel te zonde om te stoppen. Ja. Dus dan zoek ik liever een goede drummer erbij. En toen zijn we bij Marco terechtgekomen. En Marco is overstille krachten gesproken, denk ik. Ik denk, Marco is eigenlijk van hetzelfde kaliber als Wim.
0: Ja.
4: Die zijn allebei gigantisch op de achtergrond. Maar
0: toch wel aanwezig.
4: Marco is waanzinnig. Ja,
0: maar daar hebben we contact met jullie en jullie ook met hem.
1: Ja, hij is heel erg aan het zoeken naar ons natuurlijk. wat doen jullie nu?
4: Maar dan valt er een goed ding mee.
1: En als je ziet wat de sprongen allebei die mannen gemaakt hebben de laatste jaren. Dat zijn de enigen die ook fatsoenlijk huiswerk doen.
2: De enigen die niet voor drinken komen.
1: Hoe die jongens gegroeid zijn.
0: Maar hoe houden zij dat dan met jullie vol? Als zij zeggen, oké, we gaan repeteren.
1: Dan moet je zo even.
0: Maar
1: wij kunnen het echt niet uitleggen.
0: Maar wij
1: is dat. En dan hebben we ons achterbandlid nog, Francis de Bruin, op achter de knoppen.
0: Ja, stond ook in dat kompasje. Die moest wel even benoemd worden. En terecht, denk ik. Want zeker,
1: je moet wel iemand hebben die dat een beetje bij elkaar houdt.
0: Ja.
1: Dat zootje overheen.
0: Moet iemand ook de stemmen van vormen van...
4: Hij werkt zijn bal uit de broek of zo'n avond.
0: Hij staat verkeerd te regelen, maar dat is het.
1: Het leukste moment vind ik nog, weet jullie nog Biggel mee? Dat Francis daarboven of Dirk daarboven en Dirk daar beneden. En dan samen het geluid staat erin.
2: Ja, er zijn wel twee kapiteins op één schip. Sinds dat Dirk geen muziek van maakt, doet hij ook het geluid.
1: Dat
2: kan je goed.
1: Nee, maar dat betekent dat we serieus mee bezig zijn.
0: Jullie gaan zo nog een paar nummers spelen. Maar dan is het nog niet klaar. Want morgen hebben jullie ook nog het echte afscheid.
1: 4 uur op het Merwedeplein. Daar ben ik er bijzonder voor. Het wordt warm.
0: Is ook al een datum gewikt voor de reunie?
1: Ja, dat is donderdag.
0: Ja. Dat is dan zondag. Een beetje met drie keer een reunie. Ik denk wel dat echt nog wel een keer gaat gebeuren. Nu zeggen van het is even mooi geweest. Even iedereen gewoon zijn eigen dingen weer even doen.
1: Precies. In de muziek moet je nooit iets.
0: En ik kan me heel goed voorstellen dat jullie over 2 of 3 jaar zeggen van jongens, we gaan gewoon nog een keer even lekker bij elkaar komen.
4: Ja. Nou, laten we het open. Ja. Zeker. Want de gezelligheid, daar zal het niet aan liggen. Dat is altijd nog steeds hetzelfde. Ja. En dat maakt het nog steeds leuk. Dus op het moment dat we tijd hebben voor elkaar, dan komt er zeker een whisky en sigarenavondje.

0: Ja, misschien dat er dan nog wel wat muziek gemaakt
1: wordt. Ja, misschien, dat er dan geen gitaar vergeten wordt.
2: Heren, ik ga jullie vast bedanken.
3: Ja,
2: dat was echt gezellig, leuk, maar ook leerzaam. Ja, oh, nou ja. Jullie gaan nog even lekker spelen. En wellicht tot,
1: tot
2: morgen.
1: Tot de volgende. Yes, tot de volgende. Dankjewel. Dankjewel. Oh, jij gaat natuurlijk wel.

0: We hebben een half uurtje. Ik weet niet of we een half uurtje doen, denk ik.
1: Ja, we doen nog een interview.
0: Sorry?
2: We
3: gaan wel.
2: Jouw
3: en
4: yes.
3: Hey! Let's go!
5: Droge lippen zeker,
0: Mich.
1: Ja, droge lippen.
0: De
6: geile lippen. Nee, het is niet helemaal.
0: Nee, maar ik doe het.
3: Spoiler! Speel maar hoor! Ja, doe maar!
1: Kunnen we beginnen?
3: Ja, zeker.
1: Kunnen we beginnen?
3: Ja, beginnen!

0: Can we go?
1: Thank you.
0: Volgende nummer is best wel, het is eigenlijk een nieuwe, hè, dit. Die hebben we nog niet, ik denk dat we die één keer live gedaan hebben. 9 jaar terug, maar daarna nooit meer.
2: Wat gaan we doen?
0: Voor de Mobile Inventing organisatie is die, hè, dat is lang geleden.
1: 20 jaar arriveren,
0: dat was leuk. Oh, ja, even. It's Brown Eyed Girl.

Jesus!

0: All right! Hey! Hey! Erwin! Erwin!
1: Ja, nou, dat denk ik op de mondfluit.
2: Ja. Ja. Die triangel net uit de maat. Ja, ik ben blij dat we daar af zijn.
3: Nummer in A, mondfluit in D, hè?
4: Ja,
3: ja.
4: Ja.
5: Even
4: het
5: logo laten zien.
2: Even het logo. Even het logo. Is het logo in beeld?
3: Het logo
2: in
3: beeld.
1: Ben jij de solo? Waarom in de Ja. Hij solo, ik en jij.
3: Ik is laatste.
6: Goed, ja, goed, goed les. Ja,
7: we hebben
1: het samen.
7: Zeg
1: even op de
7: tijd.
1: Jan
7: bent van
1: Leverbolder. Ja. Ik ga nog
2: Nee, jullie moeten flink zo verder gaan.
7: Nee, lukt
2: het. Volgende nummer is The Driving. Ja. Wie is die eigenlijk? Maakt niet uit. Van ons. Ja. The Driving. How do we... Oh, wacht. Ja, die begon ik. Ja, hij is, kijk, het is maar goed dat we stoppen ook eigenlijk, want het is eigenlijk nog nooit goed gegaan in 10 jaar tijd.
7: Nou, begin.
2: 3!

0: De drijver.
1: De drijver.
2: Niet overdrijven.
1: Hoeveel hebben we nog, jongens?
3: Ja. De regie zit te zuipen volgens mij, heb ik het idee.
1: De
3: regie. Ik zag net nog iemand met een koptelefoon op. Die heeft hij van Linde afgezet. Ja. Dus ik heb geen flauw idee wat we zien.
4: Precies op het moment dat hij zijn remontermodie gepakt heeft.
3: Nog 18 seconden.
4: 18 liedjes.
3: Oh, nou, dus halen we nog. Dit is ook een leuk nummer, jongens. Dit is zo'n nummer die is er een keer tussen gevlogen. Ik denk een jaar of 4 jaar geleden, 3. Ja, ja. En het leuke aan dit nummer is dat het nog niet één keer op de juiste snelheid gespeeld is. Ja. Ik ben benieuwd, misschien dat het vanavond lukt. Ik beloof niks.
0: Ja, of...
3: 3, 2, 1...

0: Company!
1: Ja, daar zijn we wel vanavond. Lekker. We doen er nog...
2: Ik heb...
1: 6 geloof ik. Komt dat uit met die 18 minuten? Hoeveel minuten zitten we nu nog?
0: Heel snel.
1: Dit is Copperhead Road! Oh Wim, dan zie ik jouw mooie...
3: Nou, we doen een Rag of Tangle toch eerst? Rag of Tangle doen we eerst.
1: Rag of Tangle? Ja, die staat bij mij niet gelijk.
2: Ik mis een schaar.
1: Ik dacht al dat ze zien fladderen.
2: Ik kan nou 5 haar hebben.
1: Ik heb geen helderij meer. De jochie heeft al gesloopt. Wat ze erover zien, dat slopen ze klauwen, Dirk. We kennen hem niet anders. Wat er eerlijk deze lopen te zijn, te hebben gedaan te zijn.
0: Lekker
1: joh. Raggle
0: Taggle Gypsy.
1: Raggle Taggle Copper Road Head. Ja. Moet ik weer bij jou komen staan, Mark? Maar daar heb ik geen zin in. Dus
3: moet
1: ik
3: je niet doen?
1: Hier zitten.
3: Ik doe het wel gewoon in deze joh.
1: Ja, nu uit in die. Richt hem anders wat meer naar jou toe. Hè? Hij staat nu naar je tenen ongeveer.
3: Ja. Ja, maar ik zing toch hard joh.
1: Ja.
3: Oh nee, behalve deze dan.
1: Ja?
3: 3, 4.

0: All right. Dit was die jongens, dankjewel. Bye bye, Wissica. Morgenmiddag om 4 uur op het Merwedeplein in Sliedrecht. Hopen jullie nog een keer te zien.
1: Ja.
0: Dankjewel. Wilt rusten? Hey.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Verschillende winkels zijn gestopt met... stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. En ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. En dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op hi-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
5: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie... en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak... werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl. Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw... zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
0: Dit is Merwe Radio.
6: Allemaal, de Baltons, alleen zonder bal deze keer.
7: Ja, dus, je doet het met mijn Kees.
6: Ja, we doen het gezellig met Theo. Dus met z'n tweeën gaat het helemaal lukken. Vandaag geen disco. Ik hoorde dat vorige keer was ik er niet bij. Toen hebben ze disco. Toen hebben ze nog commentaar
7: gekregen. Ja, met zijn nieuwe schoonzoon.
6: Ja, ja, met zijn nieuwe schoonzoon. Ja, ja. Dus hij is even, er was de commentaar geleverd. Ja. Dus we gaan nu weer een beetje op de stevige rock toe gewoon. En ja, dan hebben we een special vandaag.
7: Over Queen.
6: Ja, van Queen. Alleen daar natuurlijk de beginjaren van Queen. Ik bedoel niks met I Want To Break Free. Dat doen we niet aan. Dus we gaan met Queen 1 beginnen.
7: Ja, de Great King Red. Ik vind dat zo geweldig. Ja. Queen 1. Ja. 1970.
6: 1973.
7: Oh, 73. Dat heb ik dan weer. Ja, 73. Dat kan ook hoor. Want
6: ja. Nee, maar lekker in de beginjaren.
7: Daar komt-ie.
6: Oké.

0: Kijk, was dat al lekker begin, Theo, of niet?
1: Ja, dat, hier gaat mijn hart weer van open.
0: Ja, en dan komen er nog een paar goeie.
1: Ja, ik heb het gezien op de lijst, Theo.
0: Maar nu gaan we even door met Van Halen. Wat denk je daarvan? Uit 1988. Ja, de albumnaam vind ik altijd een beetje moeilijk uit te spreken.
1: Even kijken.
0: Ook U812 of zo, 12.
1: Oh, ja.
0: En het nummer vind ik zo mooi. In het Nederlands vertaald een klootzak in een driedelig kostuum.
1: Ja, een sucker in een three-piece
0: suit. En dat is een heerlijk snel nummer ook, van Halen. Met Sammy Hagar.

0: right down to the last drop.
1: Ik zet er wat aan, jongens. Ja, wat een nummer. Heerlijk.
2: Dat is hem weer, hoor.
1: Ja, dat is hem, hè.
2: Dat is echt lang geleden. Teuzen gewoon.
1: Ja, ja. Oké, ja. Okay, ja. Ja, ik draait er nog alles in.
2: We begonnen met Heger natuurlijk al die bellen te doen. Ja. Maar dit is nog een semi... Of een David Lee Roth-style nummer, hè.
1: En lekker, geweldig, een prachtige stem, hè. Die,
2: ja.
1: Oké, okay, maar we gaan weer verder met de Queen.
2: Ja, ook van
1: deze
2: album.
1: Special van de dag, dus. En ja, het is weer van de Queen 1. Want daar staan echt heel mooie nummers op. Ja. Dus gaan we verder met Keep Yourself Alive.
2: Ja, en dit is een single geweest. En hier was eigenlijk een beetje de doorbraak van Queen, hè? Keep Yourself Alive. Ja. Dus komt-ie.

0: Oh, het is alweer zijn versie.
1: Ja, we zijn er alweer, Kees, joh.
0: Het gaat hard, hè? Ja, het gaat hard.
1: Ik heb hem...
0: Ja?
1: Ja, ja, maakt nou niet uit.
0: Nee, oké, okay, nou, dat was weer lekker trouwens. Dit was de tweede van Queen.
1: Ook van de eerste album.
0: Ook van de eerste album, inderdaad.
1: Queen, dus, gewoon Queen, ja.
0: Nu gaan we weer even compleet wat anders, Theo.
1: Ja, ik zie dat. Maar ja, dat vind ik ook een geweldig nummer.
0: Dat vind ik ook een heel geweldig nummer. Ja, dat is The Cult uit 1989 van de album Sonic Temple.
1: En ze waren ook natuurlijk heel goed op Pinkpop dit jaar.
0: Ja, daar zijn ze ook geweest inderdaad. Ja.
1: Ze lijken op vogelverschrikkers, maar ja, muzikaal.
0: Ze doen het nog steeds, ja.
1: Kunnen ze toch steeds.
0: En dat nummer heet Eddie, als ik het goed heb. Ja,
1: Eddie,
0: okay.
1: Ja, geweldig.
0: Daar komt hij. Ja.

0: was de cult weer. Echt een heerlijk nummer, Theo, dit.
1: Ja, ja, ja. Dan moet je,
0: Opeens kwam hij bovendrijven en denk, hey, die gaan we meedoen.
1: Ja, ja, lekker man.
0: Ja, nou gaan we aan de laatste Queen beginnen. Tenminste, van Queen 1 het laatste nummer. Daarna gaan we over naar Cheer Hard Attack. Waar een paar nummertjes van Queen. Maar dit is nog de laatste van Queen 1. En het is Liar.
1: Ja, hier staat er twee keer op. Eén keer uit 73 promo video en één keer officiële video. En ik vind het wel leuk, want even kijken hoor. Liar,
0: ja?
1: Kan je nog herinneren van Cozy Corner?
0: Cozy Corner, ja, ja, dat ken ik.
1: Ja, op de kerkbuurt.
0: Ja, ja.
1: Hadden we beneden zijn disco gebouwd.
0: Ah, oké. Okay.
1: En papa Koos. En ik draaide altijd dit nummer, Liar. Dus
0: okay.
1: Mijn mama Koos, die zegt, die moet je altijd draaien, want dat is papa Koos. Liar.
0: Ah, okay.
1: Ja, die was
0: van Cozy
1: mij,
0: Corner.
1: Ja, ja, wat wij wel eens... Je had Mini Koos en... Kijk dat niet meer.
0: Nee.
1: We hadden een hele disco gebouwd. Man.
0: Oh,
1: zaten
0: dat weet
1: we
0: ik.
1: Elke zaterdag in een bar en alles erop en eraan.
0: Ah, oké.
1: Okay. Ja, oh,
0: nou.
1: Maar daar kwam dit nummer van.
0: Dit nummer dus ervoor. Ja, nou, luister, prima.

0: Zo, dat was die weer. Liar van Queen 1.
1: Ja, toch geweldig.
0: Heerlijk, hè? Lekker meezingen ook, meegehalen, maar ja, dat is het.
1: Ja, maar er staat er, je hebt er maar drie uitgekozen, maar je
0: had
1: er wel
0: vijf. Ja, je had de hele cd wel kunnen draaien natuurlijk.
1: Ja, in principe wel, want de King Great Cat en dat nummer Jesus. Oh, man.
0: Maar
1: doen we de volgende keer?
0: Die doen we de volgende keer.
1: Nou, ik heb een lekkere voorstaan. Ja.
0: En nu heb ik ook een lekkere. Ja, we hebben nu gaan we verder met Led Zeppelin. Wat denk je daarvan?
1: Ja, Black Dog.
0: Black Dog. En die is ook weer uit...
1: Led Zeppelin 4?
0: Ja, klopt.
1: En toen leefde John Bonham nog, ja.
0: Ja, dat mooi bij mij niet. Dat weet ik niet. Dat weet jij weer. Theo weet echt alles. Dus,
1: ja, die na de Visceral Gravity. Weet je wel, dat gebouw met al die... Daarna was hij er volgens mij niet meer.
0: Okay.
1: Maar ja, het maakt niet uit. Nee. Een werelddrummer en een wereldnummer.
0: Ja,

0: Zo, dat was Led Zeppelin weer.
1: Ja, lekker
0: plaatje. En dat blijft altijd goed, hè? Led Zeppelin blijft altijd lekker. En nu gaan we even verder met Alice Cooper. Wat denk je daarvan?
1: Ja, ja.
0: 78 jaar is oud inmiddels. En hij treedt nog steeds op.
1: Ja.
0: En
1: ja,
0: Passie Graspop heeft hij opgetreden in juni, geloof ik, is het niet? Ja, het festival Graspop.
1: Ja, een paar weken terug.
0: Ja.
1: En
0: ja.
1: Hij brak de tent af.
0: Hij brak de tent af, ja, dus hij kan dat is ook wel weer knap op 78 jaar leeftijd.
1: En deze is uit 72 alweer.
0: Ja, ja.
1: Toen waren wij nog lekker jong, Kees.
0: Ja, ja, dat is heel lang geleden, ja. En ja, het nummer is School's Out.

0: Alice Cooper. Lekker.
1: Ja, heel lekker.
0: Heel lekker, ja.
1: Ja.
0: En we denken nu, we gaan weer verder met Queen. Alleen nou even een andere cd.
1: Ja, bereid door ook. Ja, ja. Je hebt er één overslagen. Ja, die kwam volgens mij in alle twee in 73 uit. Queen 1 en Queen 2.
0: Ja, oké. Okay. Oh, dat dus, ken we wel, ja, ja. Het is van de album Sheer Heart Attack.
1: Ja.
0: En het is schijnbaar het derde album, maar ik het goed begrepen heb. Ja, van, en het is het eerste album waar, een beetje, waar ze wel geld mee verdiend hebben. Dus een beetje commerciële...
1: Ja, met die single Keep Yourself Alive. Ja. Toen Queen nog geen Queen heette, Smile, zonder Mercury, was dat het eerste nummer van die gasten.
0: Alleen
1: Mercury hebben we iets beter gedaan.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat is nog een hitje geworden. Ja. En met Bright or Rock.
0: Ja, schijnen ze voor het eerst wat verdiend te hebben, geloof ik.
1: Ja, daar stonden natuurlijk de singles op. Killer Queen. En toen braken ze door.
0: Ja, ja, oké. Okay. Bright and Rock uit 1974.

0: Wat een topper, wat een topper, Theo.
1: Ja, wat een geweldige.
0: Ja, heerlijk. Maar we hebben nog weer een topper op het programma. Dat is The Cream.
1: Ja.
0: Wat denk je daarmee? Met onze drummer Ginger Baker en gitarist Eric Clapton.
1: Ja.
0: Ook lekker, hè? Altijd. Wel even wat rustiger aan natuurlijk, maar wel een heerlijk nummer. Het is het nummer Sunshine of Your Love.
1: Komt-ie.

0: Ja, dat was lekker. Maar we gaan nu gauw door met de ZZ Top. Want de tijd die is krap aan het, Theo.
1: Ja, want we willen nog eruit met Queen. Ja. Ik start hem gelijk.
0: Ja, start hem gelijk mee.

0: het laatste nummer van Queen, want dat kennen we hem helemaal draaien. Uit 1974, een nummer Stone Cold Crazy.
1: Ja, maar nou zie ik hem niet eens.
0: Oh, ja, maar. Stone Cold Crazy, you know.
1: Oh ja. En tot de volgende
0: keer. Ja, tot de volgende keer. Het was weer een genoegen om een plaatje te draaien voor jullie.
1: Nou. Hij doet het niet.
0: Hij doet het niet. Dat is jammer. Moeten we zelf zingen tegen?

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer gegarandeerd kan worden na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maken op asiel in Nederland. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump, maar het staakt het vuren is voorbij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Perzische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. Dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad 5 dagen zonder elektriciteit. Burgemeester Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens de storing contact hebben gehad met bondskanselier Merz. Vandaag bleek dat dat niet waar was. Dan het weer. Eerst helder, later van het noorden uit bewolking en mist van zee. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen vrij snel overal zonnig, weinig wind en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
6: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Spanje is door naar de halve finales op het WK, na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij, zegt hij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er opnieuw geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict zeker niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd verder escaleert. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van afgelopen januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad toen 5 dagen zonder elektriciteit. Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens die stroomstoring contact hebben gehad met bondskanselier Merz, maar vandaag bleek dat het niet waar was. Vanuit zijn eigen partij CDU wordt druk gezet op Wegner om niet opnieuw burgemeester van Berlijn te worden. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. Het zijn knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes die populair zijn onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
3: Tja. Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
6: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld en daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. De gesprekken met Iran gaan door, zegt Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Dat staakt het vuren ging afgelopen maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en ook de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. In Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. Die Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant ging. In de halve finale straks speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
0: Is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakt nu bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde de aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna zullen de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse pers de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs. Daarna breekt overal de zon door. Wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
4: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Merwe Radio.